0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Q Maximum Hits. Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. Er kan niet meer onderhandeld worden over de besparingen bij de VRT. Dat heeft Vlaams minister van Media Sieltje van Achter gezegd bij Ter Zake. De vakbonden bij de VRT deden gisteren mee aan de actiedag en eisten nieuwe gesprekken, omdat de openbare omroep zo'n 11 miljoen euro moet besparen, bovenop de 16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. Van Achter wil naar eigen zeggen wel meekijken hoe en waar de VRT kan besparen. Frankrijk heeft een schip in beslag genomen dat vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, dat meldt president Macron. Het gaat om schepen die Rusland inzet om sancties te omzeilen. De Franse marine onderschepte het schip in de buurt van het eiland La Réunion. Het voer onder valse vlag en smokkelde brandstof. En in een pretpark in de buurt van Atlanta in de VS is een dode gevallen. Het slachtoffer viel uit een achtbaan en raakte in zijn val de attractie meerdere keren. Nog enkele andere mensen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk wat er net fout liep. De politie onderzoekt dat nog. We krijgen een overwegend grijze dag met soms regen, maxima rond 20 graden. Morgen veel zon en 19 graden.

Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.

0: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
1: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
2: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
3: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
4: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
6: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
8: Peugeot.

0: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo bestelde Ahmed bij de bakker
1: 12 broden, terwijl ik 2 broden bedoelde. Wij hadden brood voor 1 maand. Die bakker noemt mij nu zijn beste klant. Dat gaf mij spreekkracht.
0: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Imos Koopman!
6: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
7: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf 30.490 euro, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van 1.500 euro. Info op volkswagen.be.
8: Q Maximum Hits. Het nieuws van 7 uur.
9: Goedemorgen. We kopen minder huizen en appartementen, maar toch blijven de vastgoedprijzen stijgen. Dat blijkt uit de nieuwe barometer van de notarissen. De verkoop daalde de voorbije maanden met zowat 2%, vooral doordat lenen duurder werd. Maar intussen kost een appartement in Vlaanderen wel gemiddeld meer dan 300.000 euro en een huis net geen 400.000 euro. Je hoort notaris Bart van Opstal.
10: Het is inderdaad niet logisch wat we nu meemaken, omdat je aan de ene kant zie je een daling van het aantal transacties. Maar zie je dat die prijzen blijven stijgen. 3% voor de woningen, 2% voor de appartementen. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat bij een verdere vertraging de prijzen misschien stabiliseren of zelfs naar beneden zouden kunnen gaan.
9: Dat gebeurt wel vaker met wat vertraging. West-Vlaanderen is de goedkoopste provincie in Vlaanderen. In het Brussels gewest staan de duurste huizen van het land. Een zwaar ongeval op de E40 in Aalter in de richting van Gent. De snelweg was daar een tijdje volledig dicht. Peter Bruin van het Vlaams Verkeerscentrum.
11: Daar zijn 5 auto's betrokken in een ongeval. 1 is op zijn dak terechtgekomen, een andere in de gracht naast de snelweg. Dus het was wel een hevig ongeval. Er zijn ook 2 personen naar het ziekenhuis gebracht. Veel brokstukken ook op de weg, dus heel wat werk om de snelweg weer open te krijgen. Maar er is intussen wel al een doorgang gemaakt.
9: Intussen zijn 2 van de 3 rijstroken weer open. Er blijft ophef over de getuigenis van ex-radiomaker Sven Pichal in de reeks Het Bestaat op Stream. Pichal werd veroordeeld voor het bezit en het verspreiden van beelden van kindermisbruik. Misdaadjournalist Tim Leskroaat bekeek de aflevering en merkt dat Pichal geen excuses wil zoeken, maar er wel enkele gevonden heeft.
12: Toch het feit dat Sven Pichal nu plots zegt dat hij wellicht zelf als heel jong kind ook misbruikt is geweest. En dat is iets dat blijkbaar tijdens zijn therapie naar boven zou moeten gekomen zijn. Maar ik ga er ook niet dieper op in, dus van waar komt dat nu precies allemaal? Het is wel de eerste keer dat hij dat zou vertellen.
9: Pichal herhaalt ook dat hij geen pedofiel is. Hij zou normaal volledig herkenbaar getuigen, maar op vraag van zijn advocaat hebben de makers hem toch nog anoniem gemaakt, omdat Pichal ernstige bedreigingen zou krijgen. Er kan niet meer onderhandeld worden over de besparingen bij de VRT. Dat heeft Vlaams minister van Media Sieltje van Achter gezegd bij Ter Zake. De vakbonden bij de VRT deden gisteren mee aan de actiedag en eisten nieuwe gesprekken, omdat de openbare omroep zo'n 11 miljoen euro moet besparen, bovenop de 16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. Van Achter wil naar eigen zeggen wel mee kijken hoe en waar de VRT kan besparen. En in een pretpark in de buurt van Atlanta in de VS is een dode gevallen. Het slachtoffer viel uit een achtbaan en raakte in zijn val de attractie meerdere keren. Nog enkele andere mensen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk wat er net fout liep. De politie onderzoekt dat nog. We krijgen een overwegend grijze dag met soms regen, maximaal rond 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en 19 graden. Vrijdag geleidelijk meer wolken en regen vanaf de kust bij 18 graden.

0: gewonnen. 30 jaar lang.
1: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
0: Amai.
1: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo? Hallo? Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
3: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. Vijf duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
2: Daalt de prijs van je TUI Fly Zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
4: Wel, je hebt geen gaatjes.
5: Maar?
4: Nee, geen maar. Wat blieft?
6: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
8: Heurman, zet de puntjes op de O.
7: Ontdek nu de Heurman deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op heurman.be.
9: Kom nu naar Tegels voor Roonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
10: Roonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
9: Nu promoties en extra kortingen op de hele collectie.
11: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
12: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
13: Maar alleen nee, mama.
11: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
14: Chocoladebruin
15: of karamelbruin.
14: Maak het mooi bij je thuis.
16: Colora.
14: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open. Yeah.

0: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten, gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
1: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
2: Even stoppen langs de baan. Bij Dats24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken. En weer verder gaan.
1: Prachtig. Dats24. Dat is vlot en voordelig tanken.
3: Dats24.
4: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen. Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
5: Ontbijt op bed gelijk een koning.
4: En met het geld dat je uitspaart, kun je een grotere bed kopen.
5: King size.
4: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
6: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
7: I can help.
6: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand. 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Q Maximum Hits. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. In Jette in Brussel is een politieagent omgekomen bij een incident. Dat gebeurde afgelopen nacht. Het parket bevestigt dat, maar geeft pas deze namiddag meer informatie op een persconferentie. Ook de politie wil nog niks zeggen. Het is dus nog niet duidelijk wat er daarnet is gebeurd en of er een verband is met een ander incident in Elsene. Daar kwam een man om bij een schietpartij. Volgens onze informatie stierf de agent tijdens een achtervolging na een carjacking. Volgens Franstalige media zou er een verdachte opgepakt zijn en had hij meerdere wapens bij. Maar dat is dus allemaal niet officieel. Het parket onderzoekt beide zaken nog. We kopen minder huizen en appartementen, maar toch blijven de vastgoedprijzen stijgen. Dat blijkt uit de nieuwe barometer van de notarissen. De verkoop daalde de voorbije maanden met zowat 2%, vooral doordat lenen duurder werd. Maar intussen kost een appartement in Vlaanderen wel gemiddeld meer dan 300.000 euro en een huis net geen 400.000 euro. Je hoort notaris Bart van Opstal.
3: Het is inderdaad niet logisch wat we nu meemaken, omdat je aan de ene kant zie een daling van het aantal transacties. Maar zie je dat die prijzen blijven stijgen, 3% voor de woningen, 2% voor de appartementen. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat bij een verdere vertraging de prijzen misschien stabiliseren of zelfs naar beneden zouden kunnen gaan.
2: Dat gebeurt wel vaker met wat vertraging. West-Vlaanderen is de goedkoopste provincie in Vlaanderen. In het Brussels gewest staan de duurste huizen van het land. Er blijft ophef over de getuigenis van ex-radiomaker Sven Pichal in de reeks Het bestaat op streams. Pichal werd veroordeeld voor het bezit en verspreiden van beelden van kindermisbruik. Misdaadjournalist Tim Leskroaat bekeek de aflevering en merkt dat Pichal geen excuses wil zoeken, maar er wel enkele gevonden heeft.
4: Toch het feit dat Sven Pichal nu plots zegt dat hij wellicht zelf als heel jong kind ook misbruikt is geweest. En dat is iets dat blijkbaar tijdens zijn therapie naar boven zou moeten gekomen zijn. Maar ik ga er ook niet dieper op in. Dus van waar komt dat nu precies allemaal? Het is wel de eerste keer dat hij dat zou vertellen.
2: Pichal herhaalt ook dat hij geen pedofiel is. Hij zou normaal volledig herkenbaar getuigen, maar op vraag van zijn advocaat hebben de makers hem toch nog anoniem gemaakt, omdat Pichal ernstige bedreigingen zou krijgen. In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door zwaar noodweer. Er trekken tropische stormen en een orkaan over het land. In het noordwesten vielen 4 doden door storm Rachel. Daar veroorzaakte de regen overstromingen. En in het zuidwesten kwam een man van 71 om door storm Simon. Hij kwam onder een ingestorte muur terecht. En FIFA-baas Gianni Infantino ligt opnieuw onder vuur. Volgens de Britse krant The Times kreeg hij 2 jaar geleden zowat 1,5 miljoen euro van een Amerikaans bedrijf dat gelinkt wordt aan de organisatie van het WK voetbal van deze zomer. Opvallend, de FIFA meldt dat bedrag nergens in zijn jaarverslag. Volgens de krant huurde Infantino met dat geld onder meer een villa in Miami. We krijgen een overwegend grijze dag met soms regen, maxima rond 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en 19 graden. Vrijdag geleidelijk meer wolken en regen vanaf de kust bij 18 graden.

0: Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar 5 euro. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
2: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
1: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
3: Eurodreams Droomcentrale.
4: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
3: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
4: Amai.
3: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik.
5: Speel nu mee, online of

0: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
1: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
4: Oh, een eekhoorn.
3: Een safari in de jungle.
4: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
3: Of maak van je koffiezet...
5: Voilà, uw koffie.
3: Een professionele espresso-machine.
5: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
6: Make it extra.
3: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
7: Kop
8: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
9: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen,
8: is wie er mag rijden. Yes, munt.
9: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
10: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
11: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
1: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
1: Q Maximum Hits. Het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen. Het parquet onderzoekt de schietpartij in Jette in Brussel, waarbij afgelopen nacht een politieagent omkwam. Ze geven pas later vandaag meer informatie, maar misdaadjournalist Tim Leskroaat weet al meer.
3: Er is vannacht in het Brusselse een carjacking geweest. Daarbij is dus een wagen gestolen. Dus de politie zet de achtervolging in en daarbij is op een bepaald moment een schot gelost. En de agent heeft daarbij helaas een kogel in het hoofd gekregen, is daarbij overleden. Het gaat volgens onze informatie om een jonge man die lid is van de anti-diefstalploeg.
2: Volgens Franstalige media zou er een verdachte opgepakt zijn en had hij meerdere wapens bij, maar dat is nog niet bevestigd. Het parquet onderzoekt ook of er een link is met een andere schietpartij in Elsene, waarbij afgelopen nacht ook een dode viel. We horen wel dat dat niet het geval zou zijn. Door het nieuwe wetboek is er vandaag meer kans dat je vrijgesproken wordt bij een dodelijk ongeval. Bij aanrijdingen die iedereen hadden kunnen overkomen, kunnen rechters je nu vrijspreken. Dat schrijft de Standaard. Vroeger werd je voor zo'n zaak sneller veroordeeld voor onopzettelijke doding. En daar staan zwaardere straffen op. Wie bij zo'n ongeval bijvoorbeeld gedronken had, kan nu wel net zwaarder gestraft worden. Er zijn nog altijd IT-problemen bij Ahold Delhaize en dus ook bij de supermarkten in die koepel Albert Heijn en Delhaize. Zondagmiddag werden zij getroffen door een cybersecurity incident, mogelijk een hacking. Daardoor schakelden ze hun IT-systemen preventief uit en kan Albert Heijn geen online bestellingen meer leveren. Ook hun distributiecentra zijn getroffen, daardoor dreigen er lege rekken in de winkels. Er is betere zorgopkomst voor Belgen met langdurige COVID. De Senaat keurt daarover vandaag een nieuw kadergoed, waardoor patiënten beter begeleid worden en ze meer terugbetaald krijgen qua medicatie en behandeling. 1 op de 25 Belgen lijdt aan long-COVID. Patiënten kampen onder meer met chronische vermoeidheid, spierpijn en concentratieproblemen. In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door zwaar noodweer. Er trekken tropische stormen en een orkaan over het land. In het noordwesten vielen 4 doden door storm Rachel. Daar veroorzaakte de regen overstromingen. En in het zuidwesten kwam een man van 71 om door storm Simon. Hij kwam onder een ingestorte muur terecht. En FIFA-baas Gianni Infantino ligt opnieuw onder vuur. Volgens de Britse krant The Times kreeg hij 2 jaar geleden zowat €1,5 miljoen van een Amerikaans bedrijf dat gelinkt wordt aan de organisatie van het WK voetbal deze zomer. Opmerkelijk, de FIFA meldt dat bedrag nergens in zijn jaarverslag. Volgens de krant huurde Infantino met dat geld onder meer een villa in Miami. Veel wolken vandaag en soms regen bij 20 graden. Vanavond klaart het wat op. Morgen en donderdag vrij veel zon. Morgen 18 graden, donderdag 20. Vrijdag gaat het dan geleidelijk regenen bij 20 graden opnieuw. In het weekend kans op plaatselijke buien en nog maar 14 graden.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
3: Info in voorwaarden op carglass.be.
4: Ontvang nu 30% korting op meubelen, 25% op toestellen en een extra beurskorting.
5: DSM Keukens.
4: Maak je afspraak op dsmkeukens.be.
6: Wit-wit?
7: Of net niet-wit?
6: Maak het mooi bij je thuis.
8: Colora.
6: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
9: Q. Maximum Hits.

0: smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van Mijn Restaurant. Vijf duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
1: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
2: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met Mijn Verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
4: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in rijke Vorssel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
6: Ook in mij?
5: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Q Maximum Hits. Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil zware straffen voor de daders van de schietpartij in Jette, waarbij een agent van 41 omkwam. De schietpartij gebeurde afgelopen nacht tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Ook justitieminister Verlinde reageert erg aangeslagen, net als de politievakbond. Je hoort Alain Peters.
4: Geen enkele collega die gaat s'avonds de nacht op met het idee van dat hij s'morgens niet zal aanwezig zijn om de kinderen naar school te brengen of om zijn partner te bouwen als die gaat werken. Mensen zeggen soms, het hoort erbij bij het beroep, maar we tekenen voor een job, een afwisselende job, maar we tekenen niet voor een job waarbij we riskeren van het leven te laten.
3: Ook de burgemeester van Brussel, Philippe Klose, betuigt op sociale media zijn steun aan de familie en collega's van de agent. Deze namiddag geeft het parket meer informatie over het incident. Er zijn nog altijd IT-problemen bij Ahold Delhaize en dus ook bij de supermarkten in die koepel Albert Heijn en Delhaize. Zondagmiddag werden zij getroffen door een cybersecurity-incident, mogelijk een hacking. Daardoor schakelden ze hun IT-systemen preventief uit en kan Albert Heijn geen online bestellingen meer leveren. Ook hun distributiecentra zijn getroffen, daardoor dreigen er lege rekken in de winkels. En last-minute deals om op reis te gaan lijken verleden tijd. De beste kortingen krijg je volgens HLN nu als je heel vroeg boekt. Jaren geleden kwam de stormloop op zomervakanties vanaf januari op gang, maar nu zien reisorganisatoren dat we al maar vaker vanaf november al boeken. Ze werken daarom vaker met dynamische tarieven. Die stijgen of dalen zelfs per minuut op basis van de vraag. Veel wolken vandaag en soms regen bij 20 graden. Vanavond klaart het wat op. Morgen vrij veel zon bij 18 graden.

0: Eurodreams Droomcentrale.
1: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
0: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
1: Amai.
0: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
2: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor 12 euro.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan 7,99 euro per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor 19,99 euro.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Vandaag in de Ardennen Weekend groepschat.
7: Liedermannetjes, opa deelt een foto en neemt zijn e-bike mee.
8: Oh.
7: En zijn visgrief.
8: Ah.
7: Waterskis.
8: Interessant.
7: Een pizzaoven.
8: Allee.
7: Oeh, oula, en zijn nieuwe vriendin.
8: Hé, wat? Laat zien.
9: Ossa.
10: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
7: Oh, ik wil ook mijn pensioen.
10: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
4: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze

0: zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. Schat, ik zie je graag.
2: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar.
2: Oh.
0: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Kop
5: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
6: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
5: is wie er mag rijden. Yes, munt.
6: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
7: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo zei Fatima tijdens een date...
8: Ik ben heet. Alleen had ik het over de pasta. Die is heet. We begonnen te lachen en die date is nu al 2 jaar mijn partner. Dat gaf mij spreekkracht.
7: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
9: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
10: Ontbijt op bed, gelijk een koning.
9: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
10: King size.
9: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
11: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
7: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.
12: Q. Maximum Hit.

0: Alleen vandaag nog sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com. Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf 50 euro per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
0: Relaxed.
2: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.

0: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
1: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
0: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
2: De Superplusdeals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
3: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
4: Maar alleen nee, mama.
2: Ontdek alle Superplusdeals bij Delhaize. Mee met het leven.
5: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
6: Maximum Hits. Het nieuws van 11 uur.
7: Goedemorgen. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin wil zware straffen voor de daders van de schietpartij in Jette, waarbij een agent van 41 omkwam. Die schietpartij gebeurde afgelopen nacht tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Ook justitieminister Verlinde reageert erg aangeslagen, net als de politievakbond. Je hoort Alain Peters.
8: Die enkele collega die gaat s'avonds de nacht op met het idee van dat hij s'morgens niet zal aanwezig zijn om de kinderen naar school te brengen of om zijn partner te behaven als hij gaat werken. Mensen zeggen soms, het hoort erbij bij het beroep, maar we tekenen voor een job, een afwisselende job, maar we tekenen niet voor een job waarbij we riskeren van het leven te laten.
7: Ook de burgemeester van Brussel, Philippe Klose, betuigt op sociale media zijn steun aan de familie en collega's van de agent. Deze namiddag geeft het parket meer informatie over het incident. Diesel tanken wordt morgen weer wat goedkoper. De maximumprijs daalt met een goede 6 cent per liter, waardoor je aan de pomp nog maximaal €2,43 betaalt. Eind vorige week was diesel nog fors duurder geworden. Ook stookolie wordt vanaf morgen goedkoper. En er hebben zich dit jaar aan de hogescholen minder studenten ingeschreven voor de lerarenopleiding. Zo'n 4000 studenten tegenover een kleine 5000 vorig jaar. Dat is een daling met 15%. En dat terwijl er nog altijd een groot tekort is aan leerkrachten. Je hoort Julie Bijsens van de Vlaamse Hogescholenraad.
9: Waar we de laatste jaren een toename zagen in het aantal studenten in de lerarenopleidingen, zien we vandaag een terugval. Vooral bij onze opleidingen richting secundair onderwijs. Ik denk dat we allemaal het belangrijk vinden dat we voldoende goede en enthousiaste leerkrachten voor onze klassen krijgen. Dus we willen daar zeker en vast dieper naar gaan kijken wat de oorzaken zijn en hoe we die kunnen remediëren.
7: In het algemeen schrijven wel meer studenten zich in aan de Vlaamse hogescholen. Zo'n 174.000 of ruim een vijfde meer in 5 jaar tijd. Meestal grijs en soms regen bij 20 graden. Vanavond klaart het wat op. Morgen vrij veel zon en 18 graden.
6: Music.

0: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, ze. Onze nieuwe auto is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
1: Bel op onze makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar 5 euro. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
4: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
0: Nu promoties en extra kortingen op de hele collectie.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Chocoladebruin
7: of karamelbruin.
6: Maak het mooi bij je thuis.
8: Colora.
6: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
9: Dit is Q Maximum Hits.
10: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Nog voor jij kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
8: Ontbijt op bed gelijk een koning.
7: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
8: King size.
7: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Q Maximum Hits.
12: Q Music.

0: de superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
3: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Maximum Hits. Het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag. Er zijn twee verdachten opgepakt na de schietpartij in Jette in Brussel. Een van hen is wellicht de man die een agent van 41 doodschoot, dat meldt HLN. De schietpartij gebeurde afgelopen nacht tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Journalist Karel Teunis is ter plaatse.
6: Op dit moment loopt het sporenonderzoek nog volop. Ook de perimeter hier achter mij, die wordt continu eigenlijk uitgebreid. Dat betekent dat er toch nog heel wat moet onderzocht worden. Je ziet ook op verschillende plekken nummertjes op de straat. Dat zijn waarschijnlijk plekken waar bewijsstukken gevonden zijn, mogelijk kogelhulzen. Er is ook al een wagen afgevoerd, een blauwe BMW met duidelijk kogelinslagen in de zijkant.
5: Volgens Waalse media had een van de verdachten ook meerdere wapens bij. Het parket geeft straks meer uitleg op een persconferentie. Ook over een andere schietpartij in Elsene, waarbij een dode viel. Een man kreeg daar een kogel in de borst, niet ver van het Europees Parlement. Op het assiseproces over de dood van Dien getuigde mama van de kleuter. Ze vertelde al dat ze naïef was om haar kind bij Dave de Kok en zijn ex te laten. De Kok doodde Dien 4 jaar geleden en dumpte zijn lichaam in Zeeland. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes luistert naar de moeder in de rechtszaal.
7: Hoe ze Dave de Kok en Romy W. heeft leren kennen en hoe het komt dat ze zoveel vertrouwen had in hen. Vertrouwen dat beide beschaamd hebben. Voor haar is het een belangrijke dag. Ze doet dit voor haar kinderen, zegt ze.
5: Dave de Kok riskeert 30 jaar cel. En diesel tanken wordt morgen weer iets goedkoper. De maximumprijs daalt met een goede 6 cent per liter, waardoor je aan de pomp nog maximaal 2,43 euro betaalt. Eind vorige week was diesel nog fors duurder geworden. Ook stookolie wordt vanaf morgen goedkoper. Er hebben zich dit jaar aan de hogescholen minder studenten ingeschreven voor de lerarenopleiding. Zo'n 4000 tegenover een kleine 5000 vorig jaar. En dat terwijl er nog altijd een groot tekort is aan leerkrachten. Meer jongeren kiezen voor een stemopleiding, dus wiskunde, wetenschappen en technologie. Je hoort Julie Bijzes van de Vlaamse Hogescholenraad.
8: We zien daar 3,5% stijging ten opzichte van vorig jaar. 38.000 studenten volgen een stemopleiding. Dat is een heel positief signaal. Stemopleidingen zijn opleidingen die zeer gegeerd zijn op de arbeidsmarkt ook. Dus we zijn blij dat we daar zowel maatschappelijk als economisch toch ons steentje kunnen bijdragen.
5: In het algemeen schreven meer studenten zich in aan de Vlaamse hogescholen. Zo'n 174.000 of ruim een vijfde meer in 5 jaar tijd. En in Congo wordt ex-president Joseph Kabila de leider van FRN. Dat is een nieuwe politiek-militaire beweging van verschillende rebellengroepen. Onder meer M23, die steun krijgt van Rwanda. De nieuwe groep komt er in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2028. M23 staat sterk in het oosten van Congo, waar al 30 jaar gestreden wordt om de macht en de grondstoffen. Vanmiddag veel wolken en soms regen bij 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen vrij veel zon en 18 graden. Donderdag hetzelfde weer en 20 graden. De vrijdag gaat het geleidelijk regenen bij opnieuw 20 graden.

0: Maxime stelt voor. De Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishingmail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
2: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om in water te gaan.

0: Fijn Restaurant. Vijf duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
1: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
2: Oh, een eekhoorn.
1: Een safari in de jungle.
2: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
1: Of maak van je koffiezet...
3: Voilà, uw koffie.
1: Een professionele espresso-machine.
3: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
4: Make it extra.
1: Cash, het knalspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
5: Yellow.
6: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
6: Info op telenet.be.
7: En wel, ik ga eens gaan kijken.
8: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Imos Koopman!
11: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Dus mevrouw, voor de muren adviseren we onze nieuwe trend kleur.
14: Ja.
13: En voor de gordijnen zal deze stof perfect matchen.
14: Oh, ja.
13: En dan in combinatie met dit visgraadmotief voor uw vinylparket.
14: Ja.
13: Ah, en het behang. Voor welke wilt u gaan? Deze of deze?
14: Ja!
13: Mevrouw, welke kiest u?
14: Ah ja, die is perfect. Ja, ja.
15: Maak het mooi bij je thuis.
16: Colora.
17: Profiteer van woensdag tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
18: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.
19: Q Maximum Hits.
20: Q sounds better with you.

0: voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
1: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
3: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
4: Hurman. Zet de puntjes op de O.
3: Ontdek nu de Hurman Deals voor superisolerende voordeuren. Kijk snel op hurman.be.

0: Kop
1: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
1: Eurodreams Droomcentrale.
3: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
1: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
3: Amai.
1: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
4: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Johan tanken bij ons op poëtische wijze.
5: Tanken bij de Dats. Gemakkelijk en vlot. Zoals 1, 2, 3, pief, poef, pats.
4: Pats. Dats 24. Dat is vlot en voordelig tanken.
6: Dats 24.
7: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
8: Maximum Hits. Het nieuws van 1 uur.
9: Goedemiddag. Er zijn twee verdachten opgepakt na de schietpartij in Jette in Brussel. Een van hen is wellicht de man die een agent van 41 doodschoot, dat meldt HLN. De schietpartij gebeurde afgelopen nacht tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Journalist Karel Teunis is ter plaatse.
10: Op dit moment loopt het sporenonderzoek nog volop. Ook de perimeter die achter mij die wordt continu eigenlijk uitgebreid. Dat betekent dat er toch nog heel wat moet onderzocht worden. Je ziet ook op verschillende plekken nummertjes op de straat. Dat zijn waarschijnlijk plekken waar bewijsstukken gevonden zijn, mogelijk kogelhulzen. Er is ook al een wagen afgevoerd, een blauwe BMW met duidelijk kogelinslagen in de zijkant.
9: Volgens Waalse media had een van de verdachten ook meerdere wapens bij. Het parket geeft straks meer uitleg op een persconferentie. Ook over een andere schietpartij in Elsene waarbij een dode viel. Een man kreeg daar een kogel in de borst, niet ver van het Europees Parlement. Op het assiseproces over de dood van Dien getuigde mama van de kleuter. Ze vertelde al dat ze naïef was om haar kind bij Dave de Kok en zijn ex te laten. De Kok doodde Dien 4 jaar geleden en dumpte zijn lichaam in Zeeland. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes luisterde naar de moeder in de rechtszaal.
11: Het was een bijzonder emotioneel getuigenis en ze barstte regelmatig in tranen uit. Vooral toen ze vertelde over de laatste keer dat ze Dien nog gehoord had aan de telefoon. Een dag voor zijn ontvoering. Ze vroeg hoe het met hem ging en of hij nog pijn had na zijn operatie, maar er kwam geen woord uit en ze dacht dat het nog met de narcose te maken had.
9: Dave de Kok riskeert 30 jaar cel. In Halle in Vlaams-Brabant staat een rijhuis in brand. Voorlopig is er geen sprake van gewonden, maar er hangt wel veel rook. 3 huizen in de buurt raakten beschadigd. Een school en een woonzorgcentrum in de buurt zijn niet ontruimd, maar de kinderen en de bewoners zijn wel naar lokalen gebracht zonder ventilatie. De brandweer probeert het vuur daar nu onder controle te krijgen. In Frankrijk zijn vandaag 200 scholen dicht door nationaal scholierenprotest. De jongeren organiseren een nieuwe actiedag tegen de besparingen in het Franse onderwijs. Ze protesteren daar al weken tegen in het hele land. Hier en daar liep dat al stevig uit de hand. Ook de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is in Parijs om mee te betogen. En er zijn opnieuw 2 schepen aangevallen met drones op de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije. 1 daarvan is gezonken, dat meldt de Bulgaarse premier. 5 bemanningsleden zijn gered, 11 anderen zijn nog vermist. 1 van de geraakte schepen kwam uit Oekraïne. Daarom vermoedt iedereen dat Rusland achter de aanvallen zit. Vorige week zonk al een schip voor de kust van Bulgarije na zo'n drone-aanval. Op een ander schip brak brand uit. Vanmiddag veel wolken en soms regen bij 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen vrij veel zon en 18 graden. Donderdag hetzelfde weer en 20 graden. Vrijdag gaat het geleidelijk regenen bij 20 graden. In het weekend kans op plaatselijke buien en nog maar 14 graden.

0: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA-familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
4: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
3: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, ons nieuw appartement is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Oh nee!
6: Oei, wat is er?
7: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
6: Oei.
7: Ja, wat nu?
6: Ik bel direct de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim. Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
11: Info en voorwaarden op carglass.be.
12: Wij zijn tevreden over uw werk.
13: Maar?
12: Nee, geen maar.
13: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
14: Wit-wit?
13: Of net niet-wit?
14: Maak het mooi bij je thuis.
15: Colora.
14: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
16: Q. Maximum hits.
17: Q sounds better with you.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
1: 26% op spinazie. Nog eens lekkere spinaziepuree.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
3: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
2: Daalt de prijs van je TUI Fly Zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar...

0: je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor

0: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
3: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Q Maximum Hits. Het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag. Het is nog niet duidelijk of de daders van de dodelijke schietpartij in Jette opgepakt zijn. Franstalige media hadden het over 2 arrestaties. Volgens HLN is 1 van hen mogelijk de schutter. Er zouden ook wapens gevonden zijn, maar volgens binnenlandminister Bernard Quintin loopt het onderzoek nog volop. Dat merkt ook journalist Karel Teunis in Jette.
6: Het onderzoek loopt gewoon nog door de straat, blijft hier afgesloten. Ze hebben hier nog eens een heel grondige sweeping gedaan. Onder de wagens hier gekeken, op zoek naar extra bewijsmateriaal, misschien wel lege kogelhulzen. Ze hebben ook een drone in de lucht gestuurd om de hele buurt goed in kaart te brengen, om misschien het traject te reconstrueren dat die overvallers hebben afgelegd.
5: Afgelopen nacht werd in Jette een agent van 41 doodgeschoten tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Het parket houdt over een half uur ongeveer een persconferentie. In Frankrijk zijn vandaag 200 scholen dicht door nationaal scholierenprotest. Ze organiseren een nieuwe actiedag tegen de besparingen in het Franse onderwijs. Het protest duurt al weken in het hele land. Hier en daar liep dat al stevig uit de hand. Ook de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is in Parijs om mee te betogen. Er zijn opnieuw 2 schepen aangevallen met drones op de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije. 1 daarvan is gezonken, dat meldt de Bulgaarse premier. 5 bemanningsleden zijn gered, 11 anderen zijn nog vermist. 1 van de geraakte schepen kwam uit Oekraïne en daarom vermoedt iedereen dat Rusland achter de aanvallen zit. Vorige week zonk al een schip voor de kust van Bulgarije na zo'n droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Vanmiddag veel wolken en soms regen bij 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen vrij veel zon en 18 graden. Music.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
1: Oh, een eekhoorn.
0: Een safari in de jungle.
1: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
0: Of maak van je koffiezet...
1: Voilà, uw koffie.
0: Een professionele espresso-machine.
1: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
2: Make it extra.
0: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
3: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
4: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA-familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.
6: Q Maximum.

0: eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
1: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
4: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie mijn restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
6: Wel, je hebt geen gaatjes.
7: Waar?
6: Nee, geen maar.
7: Alsof.
6: Wat blieft?
8: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
9: Alleen vandaag nog sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
10: Dit is Q Maximum Hits. Q.

0: De superplusdeals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle superplusdeals bij Delhaize. Mee met het leven.
3: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
4: Maximum Hits. Het nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag. Er zijn al meerdere verdachten opgepakt voor de schietpartij in Jette afgelopen nacht, dat zegt het Brusselse parket. Daarbij werd een agent van 41 doodgeschoten tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. De verdachten worden nog verhoord en het onderzoek loopt nog volop. Journalist Karel Teunis is in Jette.
6: Het onderzoek loopt gewoon nog door de straat, blijft hier afgesloten. Ze hebben hier nog eens een heel grondige sweeping gedaan, onder de wagens hier gekeken, op zoek naar extra bewijsmateriaal, misschien wel lege kogelhulzen. Ze hebben ook een drone in de lucht gestuurd om het hele buurt goed in kaart te brengen, om misschien het traject te reconstrueren dat die overvallers hebben afgelegd.
5: Er was eerder gisteravond ook een dodelijk schietincident in Elsene. In de inkom van een appartementsgebouw werd een man met meerdere schoten geraakt. Hij overleed in het ziekenhuis. Daarvoor zijn nog geen verdachten opgepakt. Het alarm op de luchthaven van Nuremberg in Duitsland is opgeheven. De luchthaven werd afgesloten door een noodsituatie met een passagiersvliegtuig. Vanuit de cockpit was er een noodsignaal verstuurd. Het vliegtuig werd dan begeleid door straaljagers en aan de grond gezet. Na controle bleek dan dat er geen gevaar was. Het is nog niet duidelijk of het noodsignaal per ongeluk verstuurd werd of door een technisch defect. En de Spaanse koning en koningin zijn aangekomen in Ceuta, het stukje Spaans gebied in Noord-Afrika. Zo'n 3 maanden geleden probeerden tienduizenden migranten Ceuta binnen te dringen vanuit Marokko. De meeste keerden terug, heel wat andere mensen bleven er in tenten kampen, maar die werden ontruimd voor de komst van het koningspaar. Vanmiddag veel wolken en soms regen bij 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen vrij veel zon en 18 graden. Donderdag hetzelfde weer en 20 graden. Vrijdag gaat het geleidelijk regenen bij 20 graden opnieuw. In het weekend kans op plaatselijke buien en nog maar 14 graden.

0: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
1: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
0: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
2: De Superplusdeals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
3: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
4: Maar alleen nee, mama.
2: Ontdek alle Superplusdeals bij Delhaize. Mee met het leven.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Imos Koopman!
7: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar 5 euro. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Chocoladebruin
11: of karamelbruin.
10: Maak het mooi bij je thuis.
12: Colora.
10: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
13: Q Maximum Hits.

0: Eurodreams Droomcentrale.
1: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
0: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
1: Amai.
0: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
2: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Zeg, schat.
3: Ja?
4: Die badkamer, daar is lekker geweest.
3: Oei.
4: Met zijn zwembad. Wat nu?
3: Oh, ik bel direct de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Hey schatje, ik ben gaan shoppen, hè.
5: Aha, ik ben al aan het schilderen, zie ik.
3: Oh, dat ziet er goed uit, die kleur.
5: Ja,
3: maar heb jij nu niet te weinig potten gekocht?
5: Maar nee, dat is verf van Colora. Dat is kwaliteit, hè. Met 2 lagen is het perfect.
3: Oh.
5: Dat is minder verf, dus beter voor de portefeuille.
3: Oh, goed. Dan heb ik nog geld over voor die toffe broek.
5: Ah, maar je hebt precies al wel genoeg mee, zie ik.
3: Oh.
6: Maak het mooi bij je thuis.
7: Colora.
6: Profiteer van woensdag tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkens gehakt.
3: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Kop
11: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
12: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
11: is wie er mag rijden. Yes, munt.
12: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
13: Vervangt.
14: Sterretje, bij Carlos herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carlos.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
15: Carlos herstelt, Carlos vervangt.
16: Info en voorwaarden op carlos.be.

my dreams are bursting at the seams.

0: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid,
1: Heurman, zet de puntjes op de O.
0: Ontdek onze deals op ons nieuw assortiment tuinbergingen. Kijk snel op heurman.be.
1: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Q Maximum Hits. Het nieuws van 4 uur.
3: Goedemiddag. Er zijn meerdere verdachten opgepakt voor de schietpartij in Jette afgelopen nacht. Dat zegt het Brusselse parket. Daarbij werd een agent van 41 doodgeschoten tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. De verdachten worden nog verhoord en het onderzoek loopt nog volop. Je hoort procureur Julien Moinil.
4: De politieambtenaar was overleden nadat hij dodelijk in het hoofd was geraakt door een vuurwapen. Gelet op het aanzienlijke risico op collusie en bewijs wordt voorlopig geen verdere informatie verstrekt om het verloop van de nog uit te voeren verhoren niet te verstoren.
3: Er was eerder gisteravond ook een dodelijk schietincident in Elsene. In de inkom van een appartementsgebouw werd een man met meerdere schoten geraakt. Hij overleed in het ziekenhuis. Daarvoor zijn nog geen verdachten opgepakt. Albert Heijn en De Leijse hebben hun IT-systemen opnieuw opgestart. Dat maakt de Ahold Groep achter de supermarkten bekend. Die lagen al sinds gisteren plat na een mogelijke cyberaanval. Volgens de directie zouden er geen klantgegevens gestolen zijn. Al moet dat nog volledig onderzocht worden. Ook wie er achter de aanval zit, is niet duidelijk. De Spaanse koning en koningin zijn aangekomen in Ceuta. Dat is het stukje Spaans gebied in Noord-Afrika. Zo'n 3 maanden geleden probeerden tienduizenden migranten Ceuta binnen te dringen vanuit Marokko. De meeste keerden terug. Heel wat andere mensen bleven er in tenten kampen. Maar die werden nu ontruimd voor de komst van het koningspaar. Vanmiddag is het zwaar bewolkt met soms lichte regen bij zo'n 20 graden. Vanavond klaart het wat op. Morgen zonnig en tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. En vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
2: Music.

0: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Brent onze laadpalen wel heel poëtisch.
1: Handig tijdens het boodschappen doen. Voordelig laden bovendien. En vlakbij de muziekschool. Dat is gewoon goed gezien.
0: Prachtig. Dats24. Dat is vlot en voordelig laden.
2: Dats24.
3: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
4: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
6: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
7: Maar alleen nee, mama.
5: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
8: Schat, ik zie je graag.
9: Ja, maar...
8: Maar nee, geen maar.
9: Oh.
10: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
11: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
0: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.

0: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo wilde Shadi een vuilzak vragen in de supermarkt.
1: Maar ik zei, vuile zak. De kassier lachte en vroeg, wil je niet liever een propere? Dat gaf mij spreekkracht.
0: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Relaxed.
3: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
6: Q Maximum Hits. Het nieuws van 5 uur.
7: Goedemiddag. De politiezone Brussel, hoofdstad Elsene, organiseert vrijdag een herdenkingsmoment voor hun omgekomen collega. De agent van 41 werd afgelopen nacht doodgeschoten na een carjacking in Tubeke. Het verlies komt hard binnen, zegt korpschef Michel Govaerts.
8: Ik ga met vele jaren dienst, 10 jaar inspecteur in de eerste lijn en dan 9 jaar gespecialiseerde eenheid. En dat waart ons toch wel wat zorgen als we vaststellen dat zeer goed getrainde mensen en zeer goed uitgeruste mensen, dat die toch ook het slachtoffer worden van dit type van incidenten. En dat komt binnen bij onze mensen.
7: Er werden al enkele verdachten opgepakt. Zij worden vandaag nog verder verhoord. Nog in Brussel, in de gemeente Sint-Gillis, is vanmiddag een middelbare school ontruimd door CO-vergiftiging. Dat meldt de brandweer. 400 leerlingen werden geëvacueerd. 12 van hen en 1 volwassene werden naar het ziekenhuis gebracht met tekenen van een CO-vergiftiging. Er waren vermoedelijk problemen met de centrale verwarmingsketel. Albert Heijn en De Leijzen hebben hun IT-systemen opnieuw opgestart. Dat maakt de Ahold-groep achter de supermarkten bekend. De systemen lagen al sinds gisteren volledig plat. Daardoor konden klanten onder meer geen boodschappen bestellen om thuis te laten leveren. Volgens de directie zijn er voorlopig geen klantgegevens gestolen, al moet dat nog volledig onderzocht worden. Ook de oorzaak van de IT-problemen is nog niet bekend. Mogelijk ging het om hacking. We hebben steeds minder restafval. Dat blijkt uit cijfers van afvalstoffenmaatschappij OVAM. Vorig jaar verzamelden we per persoon gemiddeld zo'n 123 kilogram. Dat is meer dan 2 kilo minder dan het jaar ervoor. En het laagste cijfer sinds 1991. Jan Verheijen van OVAM.
9: De totale hoeveelheid afval, dat kan al wel eens onderhevig zijn aan economische factoren. Bijvoorbeeld veel bouw- en sloopafval bij economische activiteiten of aan klimatologische omstandigheden. Veel groen afval in een nat jaar. Maar de daling van het restafval, dat is puur toe te schrijven aan beleid en vooral natuurlijk het betere sorteergedrag van de Vlaming.
7: Tegen 2030 streeft Vlaanderen naar 100 kilogram restafval per inwoner. Saudi-Arabië roept burgers in de jemenitische hoofdstad Sanaa op om te evacueren. Het land kondigt luchtaanvallen aan, onder meer op een oliemaatschappij daar. Het gaat volgens Saudi-Arabië om een vergeldingsactie na de zware aanvallen door Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyad. Daar werden vandaag nog 3 drones onderschept. De afgelopen dagen kwamen in Saudi-Arabië al zeker 13 mensen om bij Houthi-aanvallen. Vanmiddag is het zwaar bewolkt met soms lichte regen bij zo'n 20 graden. Vanavond klaart het wat op, morgen zonnig en tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen.

0: zijn gehaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
1: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
2: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Ja, dat was de deur.
4: Ja.
5: En wat nu?
4: Ik bel direct de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar €5. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Zaterdagnacht in de gezinschat.
9: Papa, kom je mij halen van de fuif?
10: Oké.
9: Okay. Dan kan Noor ook ineens mee.
10: Oké. Okay.
9: En Emma?
10: Oké. Okay.
9: En aan Simon?
10: Oh, en mijn step, want die is plat. Oké.
8: Okay. Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
10: Voor mijn step.
8: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
11: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie mijn restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
12: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
13: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
14: Maar alleen nee, mama.
12: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
15: Wit-wit?
16: Of net niet-wit?
15: Maak het mooi bij je thuis.
17: Colora.
15: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
18: Q Maximum Hits.
19: Q Music.
20: Four seats at

0: is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Little Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
1: Ontbijt op bed gelijk een koning.
0: En met het geld dat je uitspaart, kun je een grotere bed kopen.
1: King size.
0: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
2: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
3: Ontvang nu 30% korting op meubelen, 25% op toestellen en een extra beurskorting.
4: DSM Keukens.
3: Maak je afspraak op dsmkeukens.be.
5: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
6: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
5: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn twee pakken van 600 gram voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
1: Voordelig tot €60.000 lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Q Maximum Hits. Het nieuws van 6 uur.
3: Ja, goedenavond. De politiezone Brussel-hoofdstad Elsene organiseert vrijdag een herdenkingsmoment voor hun omgekomen collega. De agent van 41 werd afgelopen nacht in Jette doodgeschoten na een carjacking in Tubeke. Het verlies komt hard binnen, zegt korpschef Michel Govaerts.
4: Ja, met vele jaren dienst, 10 jaar inspecteur in de eerste lijn en dan 9 jaar gespecialiseerde eenheid. En dat waart ons toch wel wat zorgen als we vaststellen dat de zeer goede getrainde mensen en zeer goed uitgeruste mensen, dat die toch ook het slachtoffer worden van dit type van incidenten. En dat komt binnen bij onze mensen.
3: Er werden al enkele verdachten opgepakt. Zij worden vandaag nog verder verhoord. N-VA-voorzitter Valérie Van Peel is scherp over de begrotingsonderhandelingen, nu het overleg muurvast zit. Premier De Wever wil volgens Van Peel blijven zoeken naar oplossingen, maar dan moet iedereen meewerken, klinkt het.
5: Elke dag die wij wachten, wordt de uitdaging groter. Hè? En de zaken die we dus van de burger moeten vragen, worden ook aanzienlijk groter. Er ligt vandaag iets op tafel dat tegemoet komt aan alle vragen, dat eigenlijk 10 miljard besparing zorgt. Dat is wat alle experts vragen. Wat wij vandaag nodig hebben, zijn politici die daar achter de schermen loeihard voor werken. En geen politici die campagne voeren voor de schermen.
3: Normaal moest De Wever vanmiddag zijn regeerverklaring afleggen in het parlement. Maar dat is uitgesteld. Een nieuwe datum is er nog niet. De Wever wil sowieso een akkoord tegen eind deze maand. Anders moet hij overstappen op een noodbegroting. In Parijs zijn bijna 30.000 betogers samengekomen tegen de besparingen in het onderwijs. De betoging verliep rustig. Enkele relschoppers werden opgepakt. Ook op andere plaatsen in het land kwamen leerkrachten en scholieren op straat. Er bleven ook zo'n 200 scholen dicht vandaag. Het protest duurt er nu al enkele weken. Intussen roept de vakbond in Frankrijk op tot een grote stakingsdag op 5 november. Ze eisen onder meer hogere lonen en minder besparingen van de regering. In Jemen is een oliemaatschappij aangevallen door Saudi-Arabië. Dat meldt de Houthi-rebellengroep daar. Of er slachtoffers zijn, is niet duidelijk. Saudi-Arabië riep eerder vandaag op om het gebied te evacueren. Het zou gaan om een vergeldingsaanval voor de aanvallen op de luchthaven van Riyadh de afgelopen dagen. En rond deze tijd beginnen onze voetbalvrouwen, de Red Flames, aan hun terugmatch in en tegen Polen. In de strijd om een ticket voor het WK. De Flames verdedigen een 1-0 voorsprong uit de heenmatch. Als ze minstens gelijk spelen, zijn de Flames zeker van een plek in de laatste playoffronde. Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten is er nog kans op een bui. Minima rond 10 graden straks. Morgen zonnig en bij maxima tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen.

0: Dus mevrouw, voor de muren adviseren we onze nieuwe trendkleur.
1: Ja.
0: En voor de gordijnen zal deze stof perfect matchen.
1: Oh, ja.
0: En dan in combinatie met dit visgraadmotief voor uw vinylparket.
1: Ja.
0: Ah, en het behang. Voor welke wilt u gaan? Deze of deze?
1: Ja!
0: Mevrouw, welke kiest u?
1: Ah ja, die is perfect. Ja, ja.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer van woensdag tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
6: Herman, zet de puntjes op de O.
5: Ontdek nu de Herman Deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op herman.be.
7: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
1: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
2: Kop
3: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
4: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
3: is wie er mag rijden. Yes, munt.
4: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Emoscoopman.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via emoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Emoscoopman!
7: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
8: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
1: Ontbijt op bed gelijk een koning.
0: En met het geld dat je uitspaart, kun je een grotere bed kopen.
1: King size.
0: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
2: Dat's 24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
3: Even stoppen langs de baan. Bij Dats24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken. En weer verder gaan.
2: Prachtig. Dats24. Dat is vlot en voordelig tanken.
4: Dats24.
5: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
6: Q Maximum Hits. Het nieuws van 7 uur.
7: Een goede avond. De vierde dag van het assiseproces rond de dood van kleuter Dien zit erop. De hele namiddag kwamen verschillende getuigen aan het woord. Ze vertelden over de verdachte Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. Eerder vandaag werd ook de moeder van Dien gehoord, zegt misdaadjournalist Farouk Özgünes.
8: Volgens Elke hebben ze alle twee gelogen tegen haar. Hebben ze allerlei smoesjes verzonnen, zodat ze haar kind niet zou zien op vrijdag, omdat hij wellicht toen al vol blauwe plekken stond. En Dave de Kok en Romy W. aanhoorden dat getuigenis van Elke roerloos en hoopten dat het snel voorbij zou zijn.
7: Het jongetje van 4 overleed 4 jaar geleden. Dave de Kok gaf tijdens het proces al toe dat hij hem heeft mishandeld. N-VA-voorzitter Valérie Van Peel is scherp over de begrotingsonderhandelingen, nu het overleg muurvast zit. Premier De Wever wil volgens Van Peel blijven zoeken naar oplossingen, maar dan moet iedereen meewerken, klinkt het.
9: Elke dag die wij wachten, wordt de uitdaging groter. Hè? En de zaken die we dus van de burger moeten vragen, worden ook aanzienlijk groter. Er ligt vandaag iets op tafel dat tegemoet komt aan alle vragen, dat eigenlijk 10 miljard besparing zorgt. Dat is wat alle experts vragen. Wat we vandaag nodig hebben, zijn politici die daar achter de schermen loeihard voor werken. En geen politici die campagne voeren voor de schermen.
7: Normaal moest De Wever vanmiddag zijn regeerverklaring afleggen in het parlement, maar dat is uitgesteld. Een nieuwe datum is er nog niet. De Wever wil sowieso een akkoord tegen eind deze maand, anders moet hij overstappen op een noodbegroting. In Parijs zijn meer dan 40.000 betogers samengekomen tegen de besparingen in het onderwijs. Dat meldt Binnenlandse Zaken. De politie pakte opnieuw enkele ruilschoppers op. Ook op andere plaatsen in het land kwamen leerkrachten en scholieren op straat. Er bleven ook zo'n 200 scholen dicht vandaag. Protest duurt er nu al enkele weken. Intussen roept de vakbond in Frankrijk op tot een grote stakingsdag op 5 november. Ze eisen onder meer hogere lonen en minder besparingen van de regering. In Jemen is een oliemaatschappij aangevallen door Saudi-Arabië. Dat meldt de Houthi-rebellengroep daar. Of er slachtoffers zijn, is niet duidelijk. Saudi-Arabië riep eerder vandaag op om het gebied te evacueren. Het zou gaan om een vergeldingsaanval voor de aanvallen op de luchthaven van Riyadh de afgelopen dagen. Gas was in Europa al 4 jaar niet meer zo duur als nu. Alleen al deze maand is gas 18% duurder geworden. Dat komt door de escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor is het ook onzeker of we deze winter genoeg gas gaan hebben om iedereen te verwarmen. Volgende week wordt het al een pak kouder in verschillende delen in Europa. En dat jaagt de prijzen nog meer de hoogte in. Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten is er nog kans op een bui. Minima rond 10 graden straks. Morgen zonnig en bij maxima tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. En vanaf de namiddag gaat het dan regenen.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
1: Kop
2: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
3: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
2: is wie er mag rijden. Yes, munt.
3: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
4: Chocoladebruin
5: of karamelbruin.
4: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
4: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
7: Q. Maximum Hits.

0: nog voor je kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie... en nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan... en nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Alleen vandaag nog sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.

0: nieuws van 8 uur.
1: Een goede avond. De vierde dag van het Assize-proces rond de dood van kleuter Dien zit erop. De hele namiddag kwamen verschillende getuigen aan het woord. Ze vertelden over de verdachte Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. Eerder vandaag werd ook de moeder van Dien gehoord, zegt misdaadjournalist Farouk Özkunes.
2: Volgens Elke hebben ze alle twee gelogen tegen haar. Hebben ze allerlei smoesjes verzonnen, zodat ze haar kind niet zou zien op vrijdag, omdat hij wellicht toen al vol blauwe plekken stond. En Dave de Kok en Romy W. aanhoorden dat getuigenis van Elke roerloos en hoopten dat het snel voorbij zou zijn.
1: Het jongetje van 4 overleed 4 jaar geleden. Dave de Kok gaf tijdens het proces al toe dat hij hem heeft mishandeld. De man die zondag met zijn Porsche een tandartsenpraktijk in Stekenen binnenreed, blijft aangehouden. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. De man wordt verdacht van vandalisme met verzwarende omstandigheden. Hij werd ontslagen uit de tandartsenpraktijk. Zijn ex werkt er wel nog. Mogelijk handelde hij door relationele problemen. Vrijdag verschijnt hij voor de raadkamer. In de VS sluit pretparkgroep Six Flags tijdelijk 10 attracties in verschillende parken, nadat gisteren een bezoeker overleed in een attractie. De man werd uit een karretje van een achtbaan gecatapulteerd. Hij verwondde in zijn val ook nog verschillende inzittenden. Six Flags lag eerder deze maand al onder vuur, nadat tientallen mensen vorige maand zwaar gewond raakten in een andere attractie. Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten is er nog kans op een bui, minima rond 10 graden straks. Morgen zonnig en bij maxima tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. En vanaf de namiddag gaat het dan regenen.

0: uur.
1: Goedenavond. De problemen bij Albert Heijn en Delhaize door de IT-storing zijn nog niet opgelost. Delhaize is intussen overgeschakeld op een andere manier om bestellingen te plaatsen, zodat de winkelrekken aangevuld kunnen worden. Dat bevestigt de supermarktketen aan onze redactie. De IT-systemen werden vandaag al wel terug opgestart na de mogelijke cyberaanval gisteren. Je hoort Roel de Kelver van Delhaize.
2: Vandaag de dag zijn de levering opnieuw opgestart, maar op een heel andere manier zoals we normaal werken. Wij maken nu gebruik van de data of de bestellingen van 1 of 2 weken geleden. En op basis daarvan schatten we een soort van volume in per winkel, die we dan gewoon proactief naar de winkel sturen. Op die manier slagen we er ook in om voldoende producten in de winkels te krijgen, zodat er geen lege winkelrekken zijn.
1: Ook bij Albert Heijn zijn er nog steeds problemen. Zo kunnen klanten voorlopig geen boodschappen thuis laten leveren. De man die zondag met zijn Porsche een tandartspraktijk in Stegende binnenreed, blijft aangehouden. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. De man wordt verdacht van vandalisme met verzwarende omstandigheden. Hij werd ontslagen uit de tandartspraktijk. Zijn ex werkt er wel nog. Mogelijk handelde hij door relationele problemen. Vrijdag verschijnt hij voor de raadkamer. Een domper voor de Red Flames. Onze voetbalvrouwen verloren hun terugwedstrijd in de WK-playoffs tegen Polen na strafschoppen. Het werd 3-4. Ze wonnen de heenwedstrijd nogthans al met 1-0. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten is er nog kans op een bui. Minima rond 10 graden straks. Morgen zonnig en bij maxima tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen. Music.

0: Kids. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goede avond. Premier Bart De Wever hervat morgen de 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers over de begroting. Dat schrijft HLN. Afgelopen zaterdag zat het kernkabinet 3 uur samen. Maar die onderhandelingen leverden niets op. De Wever startte daarom zondag opnieuw met 1-op-1 gesprekken. Hij zou normaal ook vandaag zijn beleidsverklaring geven in het parlement, maar die stelde hij dus uit. Er zijn nog te veel verschillen tussen de coalitiepartners. Het is nog niet duidelijk wanneer ze weer allemaal samen zitten. In Moskou in Rusland is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen. Dat meldt het Russische staatspersagentschap. Volgens Rusland hebben onze autoriteiten anti-Russische uitspraken gedaan. Ze verwijzen dan onder meer naar politici die spraken over Russische sabotage en militaire dreiging. Rusland waarschuwt ook voor verdere spanningen. Ons land heeft nog niet op het nieuws gereageerd. De problemen bij Albert Heijn en Delhaize door de IT-storing zijn nog niet opgelost. Delhaize is overgeschakeld op een andere manier om bestellingen te plaatsen, zodat de winkelrekken aangevuld kunnen worden. Dat bevestigt de supermarktketen aan onze redactie. De IT-systemen werden vandaag al wel terug opgestart na de mogelijke cyberaanval gisteren. Je hoort Roel de Kelver van Delhaize.
2: Vandaag de dag zijn de leveringen opnieuw opgestart, maar op een heel andere manier zoals we normaal werken. Wij maken nu gebruik van de data of de bestellingen van 1 of 2 weken geleden. En op basis daarvan schatten we een soort van volume in per winkel, die we dan gewoon proactief naar de winkel sturen. Op die manier slagen we er ook in om voldoende producten in de winkels te krijgen, zodat er geen lege winkelrekken zijn.
1: Ook bij Albert Heijn zijn er nog steeds problemen. Zo kunnen klanten voorlopig geen boodschappen thuis laten leveren. De Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Infantino een extra loon uitbetaald kreeg. Volgens de Britse krant The Times kreeg Infantino 2 jaar geleden zo'n 1,5 miljoen euro van een Amerikaans bedrijf, gelinkt aan de organisatie van het WK afgelopen zomer. Die betaling stond volgens The Times ook niet in het jaarverslag. De FIFA zegt nu dat alles correct verlopen is en volgens de regels. Een domper voor de Red Flames. Onze voetbalvrouwen verloren hun terugwedstrijd in de WK-playoffs tegen Polen na strafschoppen. Het werd 3-4. Ze wonnen de heenwedstrijd nogthans al met 1-0. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten is er nog kans op een bui. Minima rond 10 graden straks. Morgen zonnig en bij maxima tot 19 graden. En donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen.

0: Goedenavond. 8 op de 10 Vlamingen vinden het niet kunnen dat er nog steeds geen federaal begrotingsakkoord is. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een bevraging van HLN en VTM Nieuws. Het grootste deel daarvan is ook bang dat een akkoord niet meer zal lukken. En wijst als schuldige naar Georges-Louis Boucher, politiek journaliste Hannelore Simoens.
1: 41% vindt hem verantwoordelijk, maar heel erg lijkt Boucher dat nu ook weer niet te vinden. Zolang hij maar kan zeggen, ik ben hier de enige van heel deze bende die een btw-verhoging voor u tegenhoudt.
0: Die mogelijke btw-hervorming blijft een van de grootste knelpunten. Opvallend, 7 op de 10 vindt wel dat Boucher gelijk heeft in zijn verzet ertegen. In Moskou in Rusland is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen. Dat meldt het Russische staatspersagentschap. Volgens Rusland hebben onze autoriteiten anti-Russische uitspraken gedaan. Ze verwijzen dan onder meer naar politici die spraken over Russische sabotage en militaire dreiging. Rusland waarschuwt ook voor verdere spanningen. Ons land heeft nog niet gereageerd op het nieuws. In het Midden-Oosten heeft Saudi-Arabië 3 raketten neergehaald. Die waren onderweg naar de hoofdstad Riyadh. Dat meldt het leger op X. Ook 2 drones zouden zijn neergehaald. Heel wat inwoners werden opgeschrikt door luide knallen. De raketten werden afgevuurd door de Houthi-rebellen in Jemen. Die hebben de aanvallen op Saudi-Arabië de afgelopen dagen fors opgevoerd uit onvrede met de steun van het land aan de regering in Jemen. Saudi-Arabië viel eerder vanavond dan weer een oliemaatschappij in Jemen aan. Vannacht blijft het droog en vrij helder, minima rond 10 graden straks. Morgen zonnig bij maxima tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen.

was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar,

0: Maximum Hits. Het nieuws van middernacht.
1: Ja, goedenacht. 8 op de 10 Vlamingen vinden het niet kunnen dat er nog steeds geen federaal begrotingsakkoord is. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een bevraging van HLN en VTM Nieuws. De helft daarvan wijst naar Georges-Louis Boucher als de schuldige. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
2: 41% vindt hem verantwoordelijk, maar heel erg lijkt Boucher dat nu ook weer niet te vinden. Zolang hij maar kan zeggen, ik ben hier de enige van heel deze bende die een btw-verhoging voor u tegenhoudt.
1: Die mogelijke btw-hervorming blijft een van de grootste knelpunten. Opvallend, 7 op de 10 vindt wel dat Boucher gelijk heeft in zijn verzet ertegen. Europa wil duidelijkere regels rond slimme brillen, zoals die van Meta. Dat heeft de Europese privacywaakhond gezegd. Nu is het vaak niet duidelijk wanneer die brillen foto's of filmpjes maken en kan er dus misbruik gemaakt worden. In ons land werd de Meta-bril door sommige verkopers alvast uit de rekken gehaald. In sommige andere landen zijn ze zelfs verboden op drukke plaatsen. En in de Champions League voetbal heeft Club Brugge gestund. Het won in en tegen Inter Milaan met 3-4. Nicolo Tresoldi bracht Club al na een half uur op voorsprong en maakte deze wedstrijd zelfs een hat-trick. Kapitein Hans van Aken is trots.
3: Gedurfd om hier te komen voetballen, om open te spelen, om druk te zetten, of toch proberen te zetten. Natuurlijk doen ze dat vaak wel goed met hun spitsen. Die stevig op hun benen staan en ook goed afleggen, veel lopende mensen daarna. Maar we hebben nog een bal de lat, nog een bal de paal. Dus er waren nog wel mogelijkheden.
1: Vannacht blijft het droog en vrij helder, minima rond 10 graden. Morgen zonnig bij maxima tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen.